0: It is Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Right here, 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Vir een of ander rede hierdie week, ek weet nie hoekom nie, ek ruil my daar om, hierdie week voel net te lank. En as dit jy ook is, nee, dan het ek heerlijke muziek nog vir jou op pad, en absolute good vibes, net om die oggend net so bietjie meer vibe te maak, heerlijke muziek nog vir jou op pad, laaste van jou get up and go, en dan, in die volgende uur, speel ek en jy Finish the Chorus. Nou, hierdie liekie, dat een paar ingekom, so, morgen is die luisteraarse voorstel, en vandag is die luisteraarse voorstel, hulle het so na mekaar ingekom gister, so die een gaan ek vandag doen en die een gaan ek morgen doen, net om het rechtvaardig te hou, so dit is een luisteraarse voorstel, I love this song personally, so definitely stick around for that.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtioto Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtioto Vereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.

0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.